alle koffiekoeken en alle kleine broodjes. 2 kopen plus 2 gratis. Doorlopend bij Discount Zonk. De prijzenbreker.

Discount Song. Wil je graag onze wekelijkse folder ontvangen? Bezorg je mailadres in de winkel. Discount Song in Herzelen.

0: Discount Sonk in Herzelen. Zoveel meer voor je geld. Discount Sonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: De Amerikaanse president Donald Trump is tegen het vertragen van de ontwikkeling van artificiële intelligentie. Wetenschappers vragen daarom omdat de ontwikkeling nu te snel gaat om veilig te blijven. En ook SpaceX-topman Elon Musk steunt die vraag. Maar AI heeft nu een voorsprong op China en die wil Trump niet uit handen geven, zegt hij. Van Trump moet de Oekraïense president Zelensky stoppen met het aanvallen van Russische dieselraffinaderijen. Oekraïne veroorzaakt daardoor een tekort aan diesel, zegt hij. De dieselprijs is ook in de VS naar een recordhoogte gestegen, al heeft dat vooral te maken met de oorlog tussen de VS en Iran. De Belgian Cats zijn uitgeschakeld op het EK 3x3 basketbal in Antwerpen. Ze verloren hun kwartfinale van Spanje met 20-9. En ook de mannen liggen eruit. De Belgian Lions verloren van Letland met 21-18. Nog sport, want WK-leider Kimi Antonelli heeft de grote prijs van Spanje Formule 1 gewonnen. Zijn achtste zege al dit seizoen. Max Verstappen was tweede in Madrid, Lando Norris derde. Het is geleidelijk aan droger en de minima zakken naar een graad of 17. Daarna bewolkte maandag, maar wel zacht tot 24 graden. Dinsdag meer zon en nog wat warmer, daarna frisser en wisselvalliger.

Keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt. Is de kwaliteit onberispelijk. En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.

0: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons, de klok rond, op 0469 199 799.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Anne vertelde.
2: Na de eerste behandeling van Dirk voelde ik me diep ontspannen. Zo had ik mij al jaren niet meer gevoeld.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: Doe-het-zelf, Centrum, u zoekt het, wij hebben het.
4: De kracht van het doe-het-zelf. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelf Centrum Herzelen heeft het allemaal. Doe-het-zelf Centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
3: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
5: Zondag 20 september zing je ze allemaal mee met je radio. Zondag 20 september bij Star. De Amazing Afternoon. Enkel en alleen de grootste meezingers.
6: Waarschuw alvast jouw buren.
5: De Amazing Afternoon. De grootste meezingers aller tijden hier bij Star.
6: Zondag 20 september.
5: De Amazing Afternoon met Marnik, Andy, Frankie, Geert en...
7: Davy de Bruin.
5: Je zingt ze...
7: Goedemorgen!

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare-kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek en daar houden we van.
2: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging iCura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverpleging-icura.be. Thuisverpleging iCura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
3: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen. Elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.

0: grootste drankenverkoper van Herzelen is en blijft Discountzonk op de Groenlaan in Herzelen. Discountzonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: In Anderlecht zijn twee vrouwen gestorven bij een mesincident. De politie was opgeroepen voor een conflict in een woning en trof daar één zwaargewonde vrouw aan. De vrouw die het steekwapen bij zich had, sprong daarop uit het raam. Beide zijn nog door de hulpdiensten gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd of wat de aanleiding was voor het drama. In Lokeren in Oost-Vlaanderen heeft een straatrace tussen twee BMW's en een Audi gisteravond geleid tot een zwaar ongeval. Een van de betrokken wagens belandde met een hevige klap tegen de vangrails. Daarbij is zelfs een verlichtingspaal uit de grond gerukt. Een jonge bestuurder raakte zwaar gewond, een andere lichtgewond. Aan de Costa del Sol in het zuiden van Spanje heeft een 200-tal brandweerlui de hele avond en nacht de handen vol gehad met een natuurbrand. Die was uitgebroken vlak bij het populaire toeristenoord Marbella. Een 50-tal mensen is uit voorzorg geëvacueerd. Bij de brand zijn 3 gewonden gevallen, 2 inwoners en 1 brandweerman. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser zette in de finale na 3,5 uur toptennis thuisspeler Ben Shelton opzij. De beelden waren memorabel omdat Zverev na het beslissende punt in de 4e set niet meteen in de gaten had dat hij had gewonnen. Het is voor hem de 2e Grand Slam titel op rij na Roland Garros. Verliezend finalist Shelton klimt naar plaats 4 in de ATP-ranking. De Spanjaard Enric Mas heeft voor het eerst in zijn loopbaan een grote wielerronde gewonnen. In de slotrit van de Vuelta kwam zijn trui niet meer in gevaar. De Noor Johannessen won die etappe, Ramses de Bruyne was alweer derde. Wout van Aert neemt de puntentrui mee naar huis. En na 6 speeldagen delen Union en AA Gent de leiding in ons voetbal. Ze tellen 1 puntje meer dan Club Brugge en Charleroi. In de laatste 2 wedstrijden verloor Zultewaregem thuis met 0-1 van Charleroi en won La Louvière de kelderkraker tegen KV Kortrijk met 3-0. De West-Vlamingen hebben als enige al hun 6 wedstrijden verloren en zijn alleen laatste. De dag begint betrokken met wat lichte regen. Meer kans op zon vanaf het middaguur. In het centrum kunnen we vandaag 24 graden halen.

0: keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt? Is de kwaliteit onberispelijk? En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
1: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opa-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
2: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzele is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzele. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
3: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
4: De kracht van het doe-het-zelve. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal.

0: Doe het zelfcentrum Herzelen heeft het allemaal. Ga je alleen wonen, samenwonen of verhuis je? Bij ons vind je echt alles. Doe het zelfcentrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles. Doe het zelfcentrum. U zoekt het,
1: wij hebben het. De Radio Star 10 om te zien special, vrijdag 25 september. Zoals die zomer van 10 om te zien. Dat is 4 uur 10 om te zien platen in jouw radio met Steven, Carolien en Geert. De Radio Star 10 om te zien special.
2: Zie het zitten we straks.
3: Ja, ik zie het wel zitten.
2: Kan het nog kunnen?
1: Vrijdag 25 september vanaf 4 uur in de namiddag.
4: Zonder Radio Star.

so hard to beat.

0: Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
2: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel? Een laptop? Printer? Een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
3: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08... of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
0: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
4: In het hart van Herzelen. Feel the music. Radio Star.

0: Vandaag bij Discount Zonk. Verse braadworsten. 1 kilo kopen en een halve kilo gratis.
1: In Anderlecht zijn twee vrouwen gestorven bij een mesincident. De politie was opgeroepen voor een conflict in een woning en trof daar één zwaargewonde vrouw aan. De vrouw die het steekwapen bij zich had, sprong daarop uit het raam. Beide zijn nog door de hulpdiensten gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd of wat de aanleiding was voor het drama. In Lokeren in Oost-Vlaanderen heeft een straatrace tussen twee BMW's en een Audi gisteravond geleid tot een zwaar ongeval. Een van de betrokken wagens belandde met een hevige klap tegen de vangrails. Daarbij is zelfs een verlichtingspaal uit de grond gerukt. Een jonge bestuurder raakte zwaar gewond, een andere lichtgewond. Aan de Costa del Sol in het zuiden van Spanje heeft een 200-tal brandweerlui de hele avond en nacht de handen vol gehad met een natuurbrand. Die was uitgebroken vlak bij het populaire toeristenoord Marbella. Een 50-tal mensen is uit voorzorg geëvacueerd. Bij de brand zijn 3 gewonden gevallen, 2 inwoners en 1 brandweerman. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser zette in de finale na 3,5 uur toptennis thuisspeler Ben Shelton opzij. De beelden waren memorabel omdat Zverev na het beslissende punt in de 4e set niet meteen in de gaten had dat hij had gewonnen. Het is voor hem de 2e Grand Slam titel op rij na Roland Garros. Verliezend finalist Shelton klimt naar plaats 4 in de ATP-ranking. De Spanjaard Enric Mas heeft voor het eerst in zijn loopbaan een grote wielronde gewonnen. In de slotrit van de Vuelta kwam zijn trui niet meer in gevaar. De Noor Johannessen won die etappe, Ramses de Bruyne was alweer derde. Wout van Aert neemt de puntentrui mee naar huis. En na 6 speeldagen delen Union en AA Gent de leiding in ons voetbal. Ze tellen 1 puntje meer dan Club Brugge en Charleroi. In de laatste 2 wedstrijden verloor Zultewaargem thuis met 0-1 van Charleroi en won La Louvière de kelderkraker tegen KV Kortrijk met 3-0. De West-Vlamingen hebben als enige al hun 6 wedstrijden verloren en zijn alleen laatste. De dag begint betrokken met wat lichte regen. Meer kans op zon vanaf het middaguur. In het centrum kunnen we vandaag 24 graden halen.

0: gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
2: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijl.

0: Advies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Connie vertelde.
1: Door mijn gesprek met Dirk ontdekte ik hoe ik zelf actief aan mijn gezondheid kan werken.
0: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthofelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthofelia.be of bel 0475 82 36 21.
2: Hongertje? Goesting in frietjes? Of zin in een lekkere burger? Dan weet ik waar je moet zijn. Bij de Frietman natuurlijk. Goudgele frietjes, grote keuze aan snacks, eigen bereidingen en gigantisch lekkere burgers. Bij de Frietman. Aan de vier wegen te Herzelen. Geen zin om buiten te komen? De Frietman brengt het lekker tot bij jou thuis. De Frietman in Herzelen is alle dagen open vanaf 17 uur, behalve op maandag. De Frietman, Provincieweg in Herzelen. Of online op defrietman.be. Daar word je toch vanzelf smiley van?
3: Goedemorgen.
4: Ah.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opa-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
2: Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaak naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
3: De man die geboren werd met een boormachine. In de ene en een hamer. In de andere hand. De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter Vagenende. Van een kleinigheid tot een grondige renovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want ook jouw badkamer verdient Wouter Vagenende. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervagenende.com. Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.

0: De beste service, het grootste assortiment en altijd vers. Discount Sonk in Herzele.
1: Een nota bij Financiën stelt voor om ook de non-profit sector deels of helemaal gewone vennootschapsbelasting op te leggen. Dat schrijft het laatste nieuws. Ziekenfondsen bijvoorbeeld maakten de afgelopen jaren 1,5 miljard euro winst op hun ziekteverzekeringen, maar betaalden daar geen belastingen op. De federale regering zou langs die weg extra inkomsten kunnen halen. Deze week gaan de voorbereidingen voor de echte begrotingsgesprekken verder. Na een jarenlange juridische strijd begint hoogspanningsbeheerder Elia vandaag met de aanleg van hoogspanningslijn Ventilus in West-Vlaanderen. Die moet de stroom van windmolenparken op zee naar het binnenland brengen. Tegen de hoogspanningslijn is al jaren protest. Er lopen trouwens nog enkele juridische procedures tegen de aanleg van Ventilus, maar die werken niet opschortend. Elia kan dus gewoon aan de werken beginnen. De socialistische vakbond ACOD wil in beroep gaan tegen het ontslag van een leerkracht in het provinciaal onderwijs in Oost-Vlaanderen. Daar geldt sinds 2 jaar een hoofddoekenverbod. Maar de leerkracht weigerde om haar hoofddoek af te zetten. ACOD verzet zich tegen haar ontslag. Volgens de vakbond is ze aangeworven en vastbenoemd met hoofddoek. De vorming van een nieuwe regering in Zweden kan mogelijk maanden duren na de verkiezingsuitslag van gisteren. Het linkse blok haalt wellicht 49,5%, een krappe meerderheid. Het rechtse blok van huidig premier Kristersson haalt 49,1%. Zijn partij zegt dat voorlopig nog open blijft wie de regering zal mogen leiden. En Michiel Jonkheere stapt op als coach bij eerste klasser KV Kortrijk. Dat verloor gisteravond nog met 3-0 bij La Louvière. Nieuwkomer Kortrijk kon nog geen enkele wedstrijd winnen en staat punteloos laatste. Af en toe lichte regen vandaag en temperaturen tot 23 graden. Morgen nog wat warmer en ook meer zon, maar daar komt later mogelijk onweer van. En de dagen daarna frisser en wisselvalliger.

0: De keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt. Is de kwaliteit onberispelijk. En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt. Voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
1: Waarom heet iCare? iCare. Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care. Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
2: Doe het zelf, Centrum, u zoekt het.
3: De kracht van het doe-het-zelven. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelfcentrum Herzelen heeft het allemaal. Bezoek onze verf- en uitgebreide decoratieafdeling en geef je interieur een facelift. Doe-het-zelfcentrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
2: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, we hebben het.
4: Zondag 20 september zing je ze allemaal mee met je radio. Zondag 20 september bij Star. De Amazing Afternoon. Enkel en alleen de grootste meezingers.
5: Waarschuw alvast jouw buren.
4: De Amazing Afternoon. De grootste meezingers aller tijden hier bij Star.
5: Zondag 20 september.
4: De Amazing Afternoon met Marnik, Andy, Frankie, Geert en...
6: Davy de Bruin.
4: Je zingt ze...
7: Goedemorgen.

0: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons, de klok rond, op 0469 199 799.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
2: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik. Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
3: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
4: De Radio Star 10 om te zien special, vrijdag 25 september.
5: Zoals die zomer van 10 om te zien.
4: Dat is 4 uur 10 om te zien platen in jouw radio met Steven, Caroline en Geert. De Radio Star 10 om te zien special.
6: Zie het zitten we straks.
7: Ja, ik zie het wel zitten.
6: Gaan we het nog kunnen?
4: Vrijdag 25 september vanaf 4 uur in de namiddag.
8: Met een hart voor herzelen.
9: Feel the music.
8: Radio Star.

0: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare-kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
1: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging iCura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverpleging-icura.be. Thuisverpleging iCura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
2: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
2: Je ziet het niet altijd, maar het is er wel.
3: Kiekeboe!
2: Maar geloof ons, je wil het niet.
3: Ja, zeg salu dan, hè.
2: Vocht in je woning. Zorg daarom voor een goede basis in je huis, appartement, nieuwbouw of renovatie. En huur de juiste bouwdroger, zodat de kans op vocht, schimmel of waterschade tot een minimum beperkt wordt. Wova verhuurt en adviseert. Niet alleen voor bouwdrogers trouwens. Kijk maar op wova-verhuur.com. Wova, voor wonen zonder zorgen. Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
4: In het hart van

0: Maak gebruik van de promo's bij Discount Song. Want het leven is al duur genoeg.
1: Een nota bij Financiën stelt voor om ook de non-profit sector deels of helemaal gewone vennootschapsbelasting op te leggen. Dat schrijft het laatste nieuws. Ziekenfondsen bijvoorbeeld maakten de afgelopen jaren 1,5 miljard euro winst op hun ziekteverzekeringen, maar betaalden daar geen belastingen op. De federale regering zou langs die weg extra inkomsten kunnen halen. Deze week gaan de voorbereidingen voor de echte begrotingsgesprekken verder. Na een jarenlange juridische strijd begint hoogspanningsbeheerder Elia vandaag met de aanleg van hoogspanningslijn Ventilus in West-Vlaanderen. Die moet de stroom van windmolenparken op zee naar het binnenland brengen. Tegen de hoogspanningslijn is al jaren protest. Er lopen trouwens nog enkele juridische procedures tegen de aanleg van Ventilus, maar die werken niet opschortend. Elia kan dus gewoon aan de werken beginnen. De socialistische vakbond ACOD wil in beroep gaan tegen het ontslag van een leerkracht in het provinciaal onderwijs in Oost-Vlaanderen. Daar geldt sinds 2 jaar een hoofddoekenverbod. Maar de leerkracht weigerde om haar hoofddoek af te zetten. ACOD verzet zich tegen haar ontslag. Volgens de vakbond is ze aangeworven en vastbenoemd met hoofddoek. De vorming van een nieuwe regering in Zweden kan mogelijk maanden duren na de verkiezingsuitslag van gisteren. Het linkse blok haalt wellicht 49,5%, een krappe meerderheid. Het rechtse blok van huidig premier Kristersson haalt 49,1%. Zijn partij zegt dat voorlopig nog open blijft wie de regering zal mogen leiden. En Michiel Jonkheere stapt op als coach bij eerste klasser KV Kortrijk. Dat verloor gisteravond nog met 3-0 bij La Louvière. Nieuwkomer Kortrijk kon nog geen enkele wedstrijd winnen en staat punteloos laatste. Af en toe lichte regen vandaag en temperaturen tot 23 graden. Morgen nog wat warmer en ook meer zon, maar daar komt later mogelijk onweer van. En de dagen daarna...

0: tegenwoordig overal. Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt. Is de kwaliteit onberispelijk. En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
2: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495 778 779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.

0: Consumenten zijn niet zomaar klanten.
1: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
2: De zon op jouw radio. Feel the music. Radio Star.

0: Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
1: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opa-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469 199 799.
2: De kracht van het doe-het-zelven. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelfcentrum Herzelen heeft het allemaal. Ons ruim aanbod verlichting in diverse stijlen brengt vast en zeker de juiste sfeer in jouw interieur. Doe-het-zelfcentrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. Doe-het-zelfcentrum. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6.
3: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
4: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
5: Mama, ik heb zin in lekkere frietjes.
6: Ja, ik ook wel. Wat denk je, papa?
7: Ja, maar dan moeten ze wel van bij de frietman in Herzelen komen, hè? Want daar koop je de lekkerste frietjes.
6: Kom, we gaan naar de frietman.
5: Frietman, frietman, frietman.
7: Wacht eens, je kan ook online bestellen. Dan brengen ze de frietjes naar huis. De frietman is hier.
5: Lekker, lekker.
0: De lekkerste frietjes afhalen, dat doe je bij de frietman. Provincieweg 246 in Herzelen. Of bestel online op defrietman.be. Alle dagen open vanaf 17 uur, behalve op maandag.
8: De muziek zegt alles.

0: Vandaag bij Discount Zonk. Verse braadworsten. 1 kilo kopen en een halve kilo gratis.
1: Aan onze hogescholen is er een opvallende daling van de interesse voor de lerarenopleidingen. De Odyssee Hogeschool spreekt van het laagste niveau in 5 jaar tijd. Vooral voor het kleuteronderwijs zijn er beduidend minder inschrijvingen. Dezelfde cijfers tonen dan weer wel een toename van studentenverpleegkunde, een van de grootste knelpuntberoepen in ons land. In Brussel zijn 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht na een brand op de gelijkvloerse verdieping van een flatgebouw. Oorzaak was een pan die zonder toezicht op een fornuis stond en die zorgde voor erge rookontwikkeling. Het gebouw bleek niet uitgerust met de verplichte rookmelders. De brandweer had ook veel moeite om de brand te blussen, omdat voor het gebouw tal van voertuigen fout geparkeerd stonden. Nabij Gavdos, een Grieks eiland in de Libische Zee, is een boot met migranten gedeeltelijk gezonken. Bij een reddingsactie door Frontex, het grensagentschap van de Europese Unie, en een schip van de Griekse kustwacht, is een 50-tal opvarenden uit het water gehaald. Van 27 mensen is nog geen nieuws. En ook Oostenrijk heeft nu zijn zaak Pellico. Een man van 51 zit er vast op verdenking van mishandeling en doodslag van zijn echtgenote. Hij beweerde dat ze stierf tijdens een seksueel experiment, maar volgens speurders liet de man, een vrachtwagenchauffeur, zijn vrouw tegen betaling van €500 gruwelijk misbruiken door andere mannen. Hij zou haar telkens eerst gedrogeerd hebben. De vrouw van 40 was onlangs door haar tienerdochter doodgevonden in bed. De minister van Justitie heeft al gezegd dat ze de wetgeving rond seksuele misdrijven in Oostenrijk gaat verstrengen. Het is 23 graden vanmiddag, maar door de vele wolken en perioden met motregen voelt het herfstig aan. Morgen beduidend zonniger en warmer, dan halen we pieken tot 27 graden.

0: Er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
2: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Lieve vertelde.
3: Dirk luisterde echt naar mij. En voor het eerst voelde ik me helemaal begrepen.
2: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
4: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08. Of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
5: De Radio Star 10 om te zien special, vrijdag 25 september.
6: Zoals die zomer van 10 om te zien.
5: Dat is 4 uur 10 om te zien platen in jouw radio met Steven, Carolien en Geert. De Radio Star 10 om te zien special.
7: Zie je het zitten we straks?
8: Ja, ik zie het wel zitten.
7: Gaan we het nog kunnen?
5: Vrijdag 25 september vanaf 4 uur in de namiddag.
9: Geen zomer zonder Radio Star.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzele. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzele, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469-199-799.
2: Wie aan Mortex denkt, die denkt aan Wouter Vagenende.
3: Morwa?
2: Mortex is een unieke pleister die voor een waterdichte en decoratieve betonlook zorgt. Door zijn waterdichtheid is Mortex uitzonderlijk geschikt voor het gebruik in badkamers. Mortex kan aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden, zowel binnen als buiten, en bedekt zonder probleem bestaande vloer- en wandtegels. Ontdek de oneindige mogelijkheden van Mortex op www.watervagenende.com. Of contacteer Wouter op 0472 704 236. Wouter Vagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman.
4: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
5: Zondag 20 september zing je ze allemaal mee met je radio. Zondag 20 september bij Star. The Amazing Afternoon. Enkel en alleen de grootste meezingers.
6: Waarschuw alvast jouw buren.
5: De Amazing Afternoon. De grootste meezingers aller tijden hier bij Star.
6: Zondag 20 september.
5: De Amazing Afternoon met Marnik, Andy, Frankie, Geert en...
7: Davy de Bruin.
5: Je zingt ze...
7: Radio Star.

Discount Zone. Uw supermarkt voor al uw barbecue-specialiteiten. Discount Zonk in Herzelen. De prijzenbreker.

Keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt. Is de kwaliteit onberispelijk. En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be. Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. I care. In samenwerking

0: de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
1: Doe-het-zelf Centrum, u zoekt het, we hebben het.
2: De kracht van het doe-het-zelf. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelf Centrum Herzelen heeft het allemaal. Doe-het-zelf Centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
1: Doe-het-zelf Centrum. U zoekt het, we hebben het.
2: Hongertje? Goesting en frietjes? Of zin in een lekkere burger? Dan weet ik waar je moet zijn. Bij de Frietman natuurlijk. Goudgele frietjes, grote keuze aan snacks, eigen bereidingen en gigantisch lekkere burgers. Bij de Frietman. Aan de vier wegen te Herzelen. Geen zin om buiten te komen? De Frietman brengt het lekker tot bij jou thuis. De Frietman in Herzelen is alle dagen open vanaf 17 uur, behalve op maandag. De Frietman, Provincieweg in Herzelen of online op defrietman.be. Daar word je toch vanzelf smiley van?
3: Geen zomer zonder Radio Star.

0: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opa-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
2: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol. Om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit. En de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik. Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaak naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Redden dat je tevreden bent.
3: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken, tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
4: Met een hart voor Herzelen. Radio Star.

de allerlekkerste huisbereide gerechten vind je in de ambachtelijke beenhouwerij van Discount Song. Discount Song, de prijzenbreker. Ja.

0: Er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare-kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
2: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij thuisverpleging iCura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging iCura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
3: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
4: Goedemiddag.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opa-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
2: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Anne vertelde:
1: na de eerste behandeling van Dirk voelde ik me diep ontspannen. Zo had ik mij al jaren niet meer gevoeld.
2: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: Wie aan Mortex denkt, die denkt aan watervagenende.
4: Huh? Morwa?
3: Mortex is een unieke pleister die voor een waterdichte en decoratieve betonlook zorgt. Door zijn waterdichtheid is Mortex uitzonderlijk geschikt voor het gebruik in badkamers. Mortex kan aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden, zowel binnen als buiten, en bedekt zonder probleem bestaande vloer- en wandtegels. Ontdek de oneindige mogelijkheden van Mortex op www.watervagenende.com of contacteer Wouter op 0472 704 236. Watervagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman.
5: Zondag 20 september zing je ze allemaal mee met je radio. Zondag 20 september bij Star. The Amazing Afternoon. Enkel en alleen de grootste meezingers.
6: Waarschuw alvast jouw buren.
5: De Amazing Afternoon. De grootste meezingers aller tijden hier bij Star.
6: Zondag 20 september.
5: De Amazing Afternoon met Marnik, Andy, Frankie, Geert en...
7: Davy de Bruin.
5: Je zingt ze...
1: De muziek zegt alles. Radio.

0: Lekker vers, lekker gezond, lekker voordelig. Discount Zonk.
1: Er is dit jaar een record aantal criminelen zonder verblijfsvergunning uit onze gevangenissen teruggestuurd naar hun land van herkomst. Dat staat in nieuwe cijfers van minister van Asiel en Migratie Van Bossuyt, die de Standaard kon inkijken. Het gaat om 1250 mensen die gedwongen moesten terugkeren. De meeste naar, in dalende volgorde, Marokko, Albanië en Algerije. Met een aantal landen sloot België eerder een overeenkomst die dergelijke terugkeer mogelijk maakt. Er is een strafrechtelijk onderzoek geopend naar de Nederlandse buschauffeur die vorige week betrokken was bij een zwaar ongeval in Zwitserland. 5 oudere Nederlandse busreizigers kwamen daarbij om en er vielen 40 gewonden. Het Openbaar Ministerie opent het onderzoek voor onopzettelijke doodslag en onopzettelijke slager en verwondingen. De man botste met zijn reisbus tegen een tijdelijke vangrail en het gevaarte kantelde. Er waren geen andere voertuigen bij. In Berchem bij Antwerpen heeft de federale gerechtelijke politie een Albanese drugsbende kunnen oprollen. Een man van 48 die op zijn appartement grote ladingen cocaïne stockeerde, coördineerde de smokkel van het spul via onder meer de Antwerpse haven. Hij fungeerde ook als tussenpersoon met takken van de bende in Albanië en in Latijns-Amerika. Bij huiszoekingen zijn wapens, valse documenten en een grote som contant geld gevonden. 8 verdachten zijn opgepakt, 4 onder hen zijn weer vrijgelaten. En 9 uit ons land afkomstige Syrië-strijders moeten in Irak voor de rechter verschijnen. De Iraakse autoriteiten willen in totaal 6000 IS-strijders uit detentiekampen berechten. Ook de 9 Belgen riskeren op het proces dus in principe de doodstraf. De federale regering heeft zich nog niet uitgesproken over de zaak. 24 graden wel, maar eerder bewolkt en wisselvallig. Tegen het einde van de middag weer wat zon en drogere perioden. Morgen aangenaam warm, dan tot 27 graden.

0: keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt. Is de kwaliteit onberispelijk. En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
1: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 03 19 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care. Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzele is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzele. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
2: Doe het zelf, Centrum, u zoekt het.
3: De kracht van het doe-het-zelven. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelfcentrum Herzelen heeft het allemaal. Ga op reis in onze keukenwereld en doe inspiratie op. We hebben een brede waaier aan potten, pannen, glazen, tagines en zoveel meer. You name it, we've got it. Doe het zelfcentrum Herzelen. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6.
2: Doe het zelfcentrum. U zoekt het, we hebben het.
4: Mama, ik heb zin in lekkere frietjes.
5: Ja, ik ook wel. Wat denk je, papa?
6: Ja, maar dan moeten ze wel van bij de frietman in Herzelen komen, hè? Want daar koop je de lekkerste frietjes.
5: Kom. We gaan naar de frietman.
4: Frietman, frietman, frietman.
6: Wacht eens, je kan ook online bestellen. Dan brengen ze de frietjes naar huis. De frietman is hier.
4: Lekker, lekker.
1: De lekkerste frietjes afhalen, dat doe je bij de frietman. Provincieweg 246 in Herzelen. Of bestel online op defrietman.be. Alle dagen open vanaf 17 uur, behalve op maandag.
7: De zon op jouw radio.
8: Feel the music.
7: Radio Star.

0: Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
2: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel? Een laptop? Printer? Een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik. Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent, wedden dat je tevreden bent.
0: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
3: De Radio Star 10 om te zien special, vrijdag 25 september.
4: Zoals die zomer van 10 om te zien.
3: Dat is 4 uur 10 om te zien platen in jouw radio met Steven, Caroline en Geert. De Radio Star 10 om te zien special.
5: Zie het zitten we straks.
6: Ja, ik zie het wel zitten.
5: Gaan we het nog kunnen?
3: Vrijdag 25 september vanaf 4 uur in de namiddag.
7: Radio Star. De muziek zegt alles.

0: De beenhouwerij van Discount Zonk. De heerlijkste en eerlijkste van de streek. Discount Zonk.
1: Er is dit jaar een record aantal criminelen zonder verblijfsvergunning uit onze gevangenissen teruggestuurd naar hun land van herkomst. Dat staat in nieuwe cijfers van minister van Asiel en Migratie van Bosuit, die de Standaard kon inkijken. Het gaat om 1250 mensen die gedwongen moesten terugkeren. De meeste naar, in dalende volgorde, Marokko, Albanië en Algerije. Met een aantal landen sloot België eerder een overeenkomst die dergelijke terugkeer mogelijk maakt. Er is een strafrechtelijk onderzoek geopend naar de Nederlandse buschauffeur die vorige week betrokken was bij een zwaar ongeval in Zwitserland. 5 oudere Nederlandse busreizigers kwamen daarbij om en er vielen 40 gewonden. Het Openbaar Ministerie opent het onderzoek voor onopzettelijke doodslag en onopzettelijke slagen en verwondingen. De man botste met zijn reisbus tegen een tijdelijke vangrail en het gevaarte kantelde. Er waren geen andere voertuigen bij. In Berchem bij Antwerpen heeft de federale gerechtelijke politie een Albanese drugsbende kunnen oprollen. Een man van 48 die op zijn appartement grote ladingen cocaïne stockeerde, coördineerde de smokkel van het spul via onder meer de Antwerpse haven. Hij fungeerde ook als tussenpersoon met takken van de bende in Albanië en in Latijns-Amerika. Bij huiszoekingen zijn wapens, valse documenten en een grote som contant geld gevonden. 8 verdachten zijn opgepakt, 4 onder hen zijn weer vrijgelaten. En 9 uit ons land afkomstige Syrië-strijders moeten in Irak voor de rechter verschijnen. De Iraakse autoriteiten willen in totaal 6000 IS-strijders uit detentiekampen berechten. Ook de 9 Belgen riskeren op het proces dus in principe de doodstraf. De federale regering heeft zich nog niet uitgesproken over de zaak. 24 graden wel, maar eerder bewolkt en wisselvallig. Tegen het einde van de middag weer wat zon en drogere perioden. Morgen aangenaam warm, dan tot 27 graden.

0: Radio Star. Je hoort van ons. Met een hart voor herzelen.
1: This is the sound of sea. This is the sound of sea. The sound which creates a new dimension. This is a new style of music.

0: Er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
2: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Connie vertelde.
3: Door mijn gesprek met Dirk ontdekte ik hoe ik zelf actief aan mijn gezondheid kan werken.
2: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
4: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.

0: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
1: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
2: Je ziet het niet altijd, maar het is er wel.
3: Kiekeboe!
2: Maar geloof ons, je wil het niet.
3: Ja, zeg salu dan, hè.
2: Vocht in je woning. Zorg daarom voor een goede basis in je huis, appartement, nieuwbouw of renovatie. En huur de juiste bouwdroger, zodat de kans op vocht, schimmel of waterschade tot een minimum beperkt wordt. BOVA verhuurt en adviseert. Niet alleen voor bouwdrogers trouwens. Kijk maar op bova-verhuur.com. BOVA, voor wonen zonder zorgen.
4: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
5: Mama, ik heb zin in lekkere frietjes.
6: Ja, ik ook wel. Wat denk je, papa?
7: Ja, maar dan moeten ze wel van bij de frietman in Herzelen komen, hè? Want daar koop je de lekkerste frietjes.
6: Kom, we gaan naar de frietman.
5: Frietman.
7: Wacht eens, je kan ook online bestellen. Dan brengen ze de frietjes naar huis. De frietman is hier.
5: Lekker.
8: De lekkerste frietjes afhalen, dat doe je bij de frietman. Provincieweg 246 in Herzelen. Of bestel online op defrietman.be. Alle dagen open vanaf 17 uur, behalve op maandag.
9: In het hart van Herzelen.

0: de Groenlaan in Herzele vind je Discount Zonk. Uw supermarkt vol voordeel. Discount Zonk. Hoge kwaliteit, lage prijzen.
1: Er is dit jaar een record aantal criminelen zonder verblijfsvergunning uit onze gevangenissen teruggestuurd naar hun land van herkomst. Dat staat in nieuwe cijfers van minister van Asiel en Migratie Van Bossuyt, die de Standaard kon inkijken. Het gaat om 1250 mensen die gedwongen moesten terugkeren. De meeste naar, in dalende volgorde, Marokko, Albanië en Algerije. Met een aantal landen sloot België eerder een overeenkomst die dergelijke terugkeer mogelijk maakt. Er is een strafrechtelijk onderzoek geopend naar de Nederlandse buschauffeur die vorige week betrokken was bij een zwaar ongeval in Zwitserland. 5 oudere Nederlandse busreizigers kwamen daarbij om en er vielen 40 gewonden. Het Openbaar Ministerie opent het onderzoek voor onopzettelijke doodslag en onopzettelijke slagen en verwondingen. De man botste met zijn reisbus tegen een tijdelijke vangrail en het gevaarte kantelde. Er waren geen andere voertuigen bij. In Berchem bij Antwerpen heeft de federale gerechtelijke politie een Albanese drugsbende kunnen oprollen. Een man van 48 die op zijn appartement grote ladingen cocaïne stockeerde, coördineerde de smokkel van het spul via onder meer de Antwerpse haven. Hij fungeerde ook als tussenpersoon met takken van de bende in Albanië en in Latijns-Amerika. Bij huiszoekingen zijn wapens, valse documenten en een grote som contant geld gevonden. 8 verdachten zijn opgepakt. 4 onder hen zijn weer vrijgelaten. En 9 uit ons land afkomstige Syrië-strijders moeten in Irak voor de rechter verschijnen. De Iraakse autoriteiten willen in totaal 6000 IS-strijders uit detentiekampen berechten. Ook de 9 Belgen riskeren op het proces dus in principe de doodstraf. De federale regering heeft zich nog niet uitgesproken over de zaak. 24 graden wel, maar eerder bewolkt en wisselvallig. Tegen het einde van de middag weer wat zon en drogere perioden. Morgen aangenaam warm, dan tot 27 graden.

0: Nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis de Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
2: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit. En de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel? Een laptop? Printer? Een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
3: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten. Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen. Elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.

0: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opiatbehandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469 199 799.
1: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
2: De man die geboren werd met een boormachine in de ene en een hamer in de andere hand. De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter van Genende. Van een kleinigheid tot een grondige renovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want ook jouw badkamer verdient Wouter van Genende. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervangenende.com.
3: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
4: Zondag 20 september zing je ze allemaal mee met je radio. Zondag 20 september bij Star, de Amazing Afternoon. Enkel en alleen de grootste meezingers.
5: Waarschuw alvast jouw buren.
4: De Amazing Afternoon. De grootste meezingers aller tijden hier bij Star.
5: Zondag 20 september.
4: De Amazing Afternoon met Marnik, Andy, Frankie, Geert en...
6: Davy de Bruin.
4: Je zingt ze...
7: Nee.

0: Jongen, ze ziet je gewoon helemaal niet zitten.
1: In de traiteurafdeling van Discount Sonk vind je huisbereide gerechten. Dagelijks vers bereid. Discount Sonk in Herzelen. De prijzenbreker.
2: Ook in het nieuwe schooljaar blijken weer meer leerlingen uit het buitengewoon onderwijs buitensporig lang op de bus naar school te moeten zitten. De rit duurt langer dan anderhalf uur voor zo'n 2300 leerlingen. Dat zijn er nog meer dan vorig schooljaar toen de kwestie al veel ophef veroorzaakte. De lijn zegt dat ze de jongste 3 jaar 10% meer leerlingen uit het bijzonder onderwijs moet vervoeren met hetzelfde budget en dat de capaciteit zwaar onder druk staat. In de Schotse hooglanden is een grootscheepse zoekactie aan de gang naar een Vlaming van 45. Het gaat om een hoogleraar bijbelwetenschap aan de KU Leuven. De man, een ervaren wandelaar, vertrok gisterochtend op wandeltocht naar de top van een berg op Isle of Skye, maar is sedertdien spoorloos. De lokale politie spreekt van een onrustwekkende verdwijning. In Weinigem bij Antwerpen is een bromfietser van 26 in levensgevaar na een ongeval vanmiddag. De jonge man belandde met zijn voertuig onder een vrachtwagen toen die van op een drukke baan wilde afslaan. Ook de vrachtwagenchauffeur is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. En in Erkelenz in Duitsland, vlakbij de grens met Nederland, zijn 3 mensen omgekomen bij een ongeval met een vliegtuigje. Het toestel, een Cessna 152, die geregistreerd stond bij de vliegschool in Hilversum, was kort tevoren in Nederland opgestegen. De 3 slachtoffers waren de enige inzittenden. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. Afwisselend zon en wolken vanavond, maar ook een occasionele bui is niet helemaal uitgesloten. Vannacht dan droog weer met brede opklaringen en minima tot 17 graden.

0: gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen-Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
2: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Lieve vertelde.
3: Dirk luisterde echt naar mij. En voor het eerst voelde ik me helemaal begrepen.
2: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
4: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
5: De Radio Star 10 om te zien special, vrijdag 25 september. Dat is 4 uur 10 om te zien platen in jouw radio met Steven, Carolien en Geert. De Radio Star 10 om te zien special.
6: Zie je het zitten we straks?
7: Ja, ik zie het wel zitten.
6: Gaan we het nog kunnen?
5: Vrijdag 25 september vanaf 4 uur in de namiddag.

0: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons, de klok rond, op 0469 199 799.
1: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
2: Mocht GavaRent niet bestaan? Ha, ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
3: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken, tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar. Het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland. Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde. Nog lang en gelukkig.
4: Hongertje? Goesting in frietjes?
5: Of zin in een lekkere burger?
4: Dan weet ik waar je moet zijn.
5: Bij de Frietman natuurlijk.
4: Goudgele frietjes, grote keuze aan snacks, eigen bereidingen en gigantisch lekkere burgers.
5: Bij de Frietman, aan de vier wegen te Herzelen. Geen zin om buiten te komen?
4: De Frietman brengt het lekker tot bij jou thuis.
5: De Frietman in Herzelen is alle dagen open vanaf 17 uur, behalve op maandag. De Frietman, provincieweg in Herzelen of online op defrietman.be.
4: Daar word je toch vanzelf smiley van?
6: Radio Star.
7: Je hoort van ons.
6: Feel the music.

0: met een hart voor herzelen.
1: Enjoy this trip.

Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulham. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen... Ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo...

De groente- en fruitafdeling bij Discount Zonk. Wat een verschil in kwaliteit. Discount Zonk. Hoge kwaliteit, lage prijzen.

Discount Song. Wil je graag onze wekelijkse folder ontvangen? Bezorg je mailadres in de winkel. Discount Song in Herzelen.